ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Jasper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Dit is Jazz op Zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
3: Goedemorgen, mensen, luisteraars, dames, heren. Op deze mooie zondag, maar ik denk een beetje heet. En ik hoop met wat gezellige nummers in de jazz wat hot, ja, eigenlijk meer verkoeling te brengen. Dus we gaan luisteren naar een cd die ik uit de grote doos van Dick Groeneveld, zijn nalatenschap, heb opgezocht. En er staan weer hele grappige dingen te horen hiervoor. En de eerste die ik vond was een cd die zei At the Jazz Band Ball, met diverse Nederlandse bands erop. En een van de bands die ik me nog heel goed herinner uit de oude tijden is de band van Ted Easton. Ted Easton, die een tijd lang vanuit Delft ook heel actief was, maar die ook een band had die zeer veel op festivals en op allerlei concerten te horen was. Allerlei abonnementszondagen. Het was altijd heel erg goed georganiseerd en heel gezellig. Het stuk dat we nu gaan horen heet That Dada Strain.

dat was Ted Easton's Combo, zo heette dat. En er zijn altijd weer mooie herinneringen aan oude tijden. Dat we heel veel concerten deden met Ted Easton's bands. Dan gaan we verder met een mooi stuk, wat ik vond, van de Cheesetown Jazz Band. En dat heet, het is nummer 9 van deze plaat, en dat heet Careless Love Blues.

Dat was de Cheesetown Jazz Band met een mooi stuk muziek. Maar ik bedacht, waar is nu Cheesetown? Is dat Edam? Is dat Gouda? Is dat Alkmaar? Wie het weet mag het zeggen, maar het internet kon geen antwoord geven. Dus mensen, stuur het in naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. En dan weten we het voortaan altijd. Oké, gaan we verder met dezelfde cd. En daar staat Rivertown Dixieland Jazz Band. Met een stuk wat, ja, u weet, ik houd van de klarinet. Het stuk heet Clarinet Shuffle.

Nou, dit leek bijna of we in Tirol waren. Maar toch heel erg fijne muziek van de Rivertown Dixieland Jazz Band. Daarna, het einde van deze cd, wordt afgesloten met The World's Greatest Jazz Band. En die hebben een nummer, dat heet The World's Greatest Jazz Band at the Jazz Band Ball.

Dat was The World's Greatest Jazz Band. Ja, mensen, en dan gaan we door naar iets anders. Iets wat ik dacht, is wel ook wel leuk. Ik heb hier een mooie plaat van het label Max Zanter. En die hebben een opname gemaakt met de Bezzely Boys. In meer gypsy-stijl eigenlijk. En het eerste nummer, nou ja, we denken dat we misschien wel in de darts zijn. 280.

Dat was 280. Dan gaan we over naar weer iets anders. Een tribute to the Crane, the original Crane River Jazz Band. Door de Ken Collier Trust New Orleans Jazz Band. En Sonny Morris. Opnames in 1996. En het stuk wat we laten horen is Down in Jungle Town.

Nou, daar wordt een mooi stukje muziek flink geblazen. En dat vind ik hartstikke leuk. Nou mensen, de volgende is weer iets heel anders. Namelijk een prachtig orkest met wat namen erin. Onder leiding van Jan Benu en Johan Plomp. Maar die ken ik niet. En dan is dat met een paar namen eruit. Nico Schepers op trompet. Jan van Duikeren op trompet. Jan Oosting op trombone. Bert Boeren op trombone. Marco Kegel, alto sax. Simon Richter, tenor sax. Zo gaat het maar door. Hans Vormans piano. Een heel mooi orkest met Frans van Geest en Marcel Siriussen. En wat deden zij daar? Ze waren het orkest dat Laura Fiji begeleidde. Het komt van de cd die heet The Best Is Yet To Come. Nou, leuk. En we gaan luisteren naar het stuk Cheek to Cheek.

Dat was Laura Fici. Dit bracht weer mooie herinneringen aan een concert wat we hier deden met de Rhinetown Jazz Festival. En daar was zij ook aanwezig. Was ontzettend leuk. En ik herinner me ook nog eens een keer dat ik voor haar een concert moest organiseren op een eiland voor Venetië. Met een hoop gedoe en een hoop gedonderjaar. Maar goed, dat waren oude tijden. En dan gaan we nu door naar een plaat. En daar was ik ook door geïntrigeerd. Ook uit de grote doos van Dick Groeneveld. En die plaat die zegt Hot Stuff, Early Jazz Revisited. En dat is het leuke, want het laat dus zien hoe je met een bandopname van latere datum toch muziek van wat oudere componisten, oudere spelers kunt laten horen. En wat ik dus nu als eerste hiervan zie, maar daar wist ik niet zo heel veel van, is muziek van Lombardo en Newman. Nou, dat zegt mij niet zoveel. En het stuk heet Sweethearts on Parade. En dat vond ik leuk. En dan komt er straks nog een heel leuk ander nummer van Tiny Parm, waarvan ik wel nog heel veel muziek heb gehoord. Maar eerst gaan we luisteren naar Sweethearts on Parade.

Dat was Sweethearts on Parade. En zoals ik al zojuist zei, ik wilde ook graag het nummer van Tiny Parm laten horen. En dat heet Stomp Time Blues. En dat is het nummer 15 van deze.

Dat was hele leuke muziek, vond ik, van Tiny Parm uit de 30e jaren. En nu, mensen, nu gaat u een kleine schok beleven. Want er komt even iets anders. En dat is de boogie woogie muziek van Martijn Schok. En we gaan luisteren naar Swanee. Heet het Swanee? Nee, het heette Swanee River Boogie. Dus niet Swanee alleen, maar Swanee River Boogie.

dat was dus Martijn Schok. En dat brengt mij ook weer aan het feit dat dit weekend het weekend is van North Sea Jazz. Van 50 jaar North Sea Jazz. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat het begon en dat de eerste concerten daar waren. Heel, we waren erbij betrokken en we vonden het ontzettend spannend. Heel erg mooi dat er zo'n mooi festival kon plaatsvinden in zoveel zalen in een ruimte. Zo mooi. En dat heeft dan 50 jaar kunnen doorzetten. Nou, meneer Arquette heeft het goed gedaan. En hij heeft de eeuwigheid daarmee verdiend, denk ik wel. Als het niet met andere dingen is. Ja, dus mensen, als u nog vandaag wilt gaan naar het Noordzee, probeer dan om de kaartjes toch te krijgen als het niet al vol is. Want ik denk dat iedereen er graag bij zou willen zijn. En er komen fantastische muzici, zowel modern als meer voor de jongelui, maar ook mooie muzici zoals een pianist Kenny Barron, waar ik heel erg op gesteld ben. Ga maar kijken op het festivalprogramma in de internet. Dat is, dan gaan wij door met de muziek van een band waar ik nog nooit van gehoord had. John Shillito's Select Six. Het is op een, met muziek Friday Night in New Orleans. En we gaan luisteren naar Clarinet Marmalade.

Dat is John Shillito's Select Six over Friday Night in New Orleans. Maar mensen, we hebben het nog niet beëindigd, want de CD, deze CD, die bevat een tweede CD. En daar gaan we ook nog wat van laten horen. En ik dacht, dat doen we maar zo. Maar eerst wil ik ook nog even aankondigen dat we bijna aan het einde komen van dit programma. Maar er volgt natuurlijk de aanvulling door Wim Wicht met de real stuff. Met het hot stuff van de muziek die Wim heel erg mooi vindt. En die ik ook heel erg mooi vind. Dus daar vinden we ons allebei heel zeker in. Maar nu gaan we luisteren eerst. Ik hoop dat u het leuk vindt en dat u het niet te heet hebt. En anders zou ik zeggen, neem een koel drankje erbij. Want we gaan luisteren naar Buonasera.

Nou, dit is een mooi gek nummer, hè? Om even bijna af te sluiten. Mensen, ik wil u bedanken voor het luisteren. We komen aan het einde nu. Er komt nog één nummer waar ik graag mee wil afsluiten. Ik dank Tom om hier alles op de goede plek te zetten. Wij kondigen bij deze Wim aan om verder te gaan met zijn hot stuff. En ik wil zeggen, luister weer en luister verder het volgende zondag. Dan zijn we er weer. En we kunt altijd weer luisteren naar de uitzending Mist. Kijk op internet. Kijk wanneer ze zijn. Maandag komt het weer. En dan gaan we weer genieten van mooie jazz. Nu Mardi Gras in New Orleans. Dat is een mooie afsluiter, dacht ik, om mee te eindigen. Dank u wel.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
1: FM. Ja, dames en heren, welkom hier voor het tweede uur van Jazz op Zondag. Met iets modernere jazz. We beginnen hier met een gitarist die geen jazzmuzikus is. Beschouwd werd in de kritiek in Duitsland als een showgitarist. Maar waarschijnlijk wel een van de allerbeste gitaristen die er op de wereld was en is. En hij heet Tommy Emmanuel. Het bijzondere van het eerste nummer wat we hier draaien is dat hij zichzelf begeleidt. Terwijl hij ook het solo speelt. Dan hoor je op de achtergrond, moet je je voorstellen dat je een begeleiding hoort van bas en drums. En het nummer heet Halfway Home.

Dit was Tommy Emmanuel. En wat u hoorde, speelde hij allemaal met zijn rechterhand. Hierbij alle vingers van zijn rechterhand gebruikend. En dat is dus zeer bijzonder, want als men het over een concert ziet spelen, dan denk je altijd dat het gedeelte op de band is. Maar komt echt allemaal op dat moment uit zijn gitaar. Tommy komt uit Australië. Was van jongs af aan als soort nomade onderweg met zijn familie in een woonark. En reisde door heel Australië. Speelde de hele dag gitaar. Heeft het zichzelf allemaal geleerd. En het gevolg is dan ook dat Tommy een van de fantastische muzikanten is die geen noten kan lezen. Dit ter informatie allemaal over Tommy. Het tweede stuk is. En wat gaan we weer twee stukken horen, nu van John Coltrane. En de eerste is My Favorite Things, met hier gespeeld door Louis Hayes, Cecil McBee, Harold Mabron. En als er wat percussie is, dan is dat van Leon Thomas. My Favorite Things.

0: Dit was My Favorite Things van John Coltrane, gespeeld door Louis Hayes, Cecil McBee, Harold Mayburn en Leon Thomas. En dat dit nummer op vele verschillende manieren gespeeld en opgenomen is, kunt u op de volgende versie horen. Dan hoort u het thema wel terug. En dan gaat het ook van in driekwarts en vierkwarts maat. Dit was, als ik goed heb gehoord, alleen maar driekwarts maat. Hierover wil Ria iets naders vertellen.
1: Dit is een heel prachtige song. Ontzettend krachtig komt die over van Betty Carter. De heel beroemde Betty Bebop Carter, genoemd in de jazz business. Zij was dus een vrouw die stond voor zichzelf en voor haar muziek. Als wij praten nu over feminisme. Maar zij was het in die jaren, was zij daar heel actief in. Wij ontmoetten haar tijdens onze tournees in Europa. En ze was heel duidelijk wat ze wilde. Als de muzici een paar uren beschikbaar hadden, dan moesten ze keihard werken. Deze opname is met John Hicks, de beul op de piano. Kunnen we gewoon zeggen, ook iedereen vindt dat. Curtis Lundy, een fantastische bassist, die nog steeds ook heel actief is. Ook met de jonge muzici en Kenny Washington op drums. Ja.

0: Nou, je kunt wel horen aan het applaus hoe het aangekomen is bij de mensen. Zij heeft deze opname in de Great American Musical in San Francisco zelf bekostigd. Ze heeft zelf ervoor gezorgd dat er een grote platenfirma deze opname zou uitbrengen. Maar allemaal op. Ze heeft geld bij elkaar geschraapt om het mogelijk te maken. Om te laten zien dat dit de muziek is die echt maximaal door ons allen in de jazz geluisterd moet worden. En ja, zoals ik al eerder zei, ze dwong de muzici om het meest perfecte, het grootste te oefenen, steeds blijven oefenen en oefenen om het meest perfecte resultaat eruit te krijgen. Een vrouw van Stavast. Betty is onze, Wim en mijn grote voorbeeld van hoe je eigenlijk precies kunt neerzetten wat je wilt en de mensen de mooie jazz kunt laten horen. Wynton Marsalis zelfs, die vond van zichzelf dat hij het allemaal heel goed wist, had ook in zijn laatste voordracht die hij laatst had in Nederland, had hij grote bewondering voor haar. Hij vertelde precies dat zij een van de muzici was die gewoon laat zien, we moeten onze muziek goed laten horen en ook alles daarvoor doen, ook het geld ervoor klaarleggen. Ja, echt prachtig vind ik.
1: Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat heet John Coltrane. Dat is dus de persoon die een beetje als een schim over deze uitzending ligt. En dat is op een plaat van Clifford Jordan op Strata East. En dat is verder met Stanley Cowell op piano, Bill Lee op bas en Billy Higgins op drums. En het heet dus John Coltrane en het is een ode aan hem.

0: Dit is het nummer John Coltrane van het album Glass Beat Games van Clifford Jordan voor Strata East. En hij speelde dat met Bill Lee, Billy Higgins en Stanley Crowell op piano. En Bill Lee bas, Billy Higgins drums. Het volgende stuk hoef ik niet erg aan te kondigen, alleen maar ze zeggen wat de groep is. Het is het Cannibal Adderley Sextet. Dit is dan van een live opname in Tokio. En hoe het nummer heet, dat vertelt Cannonball. De verdere bezetting is Ned Adderley op trompet. Joe Zevinal op piano. Sam Jones op bas. En ook weer Louis Hayes, die we eerder hoorden. En dan Yusuf Lateef, dat zegt hij aan het eind dan. Die speelt dit nummer op hobo.
1: One of the new compositions by Mr. Yusuf Lateef. This composition is dedicated to a tenor saxophone player whose name is John Coltrane. He calls it Brother John, Yusuf Lateef on oboe.

Dit was dus Brother John, een compositie van Yusuf Lateef, die zelf hier hobo speelde. Hobo in een jazzband is natuurlijk uiterst zeldzaam dat dat gebeurt. En vooral een band die van wereldniveau was. Want toen was het Cannibal Adderley Quintet en met Yusuf erbij, het Sextet. Een van de beroemdste jazzbands in de wereld. En dat hoorde ik ook wel groot publiek hier in Tokio. En het volgende nummer is ook van het Sextet. En dat is een compositie van Jimmy Hees, tenorsaxofonist. En dat heet Gemini. En hier speelt Yusuf Lateef dus fluit. En dit is een opname van het festival van Comblain Latour in Zuid-België, waar toen veel jazzliefhebbers naartoe gingen, want dat was het belangrijkste jazzfestival in de zomer. En toen had de jazz nog een groter publiek, want de popmuziek was nog niet begonnen. En de Beatles en de Rolling Stones. En dus was de muziek nummer 1 voor de jongeren, de jazzmuziek. En toen de pop begonnen is, toen is dat dus langzaam moeilijker geworden. Maar hier hoort u dus het publiek dus zeer enthousiast reageren bij het nummer Gemini.

Gemini and I van het Cannibal Adderley Sextet voor een zeer enthousiast publiek in de Combe La Tour. Dit was 1963, als ik het goed heb. En vermeld is, moet nog worden dat de tenorsax solo werd hier gespeeld door Yusuf Lateef. Dan wilde ik ook nog wat zeggen dat de pianist was Joe Zevenal. Joe Zevenal heette iets anders, maar was een Oostenrijker uit Wenen. En zoals alle goede muzici uit Europa wilden ze allemaal naar New York, omdat dat hun springplant was voor de internationale jazz. En zo is dat ook bij Joe Zevenal geweest, want hij heeft hierna Weather Report opgericht met Wayne Shorter, wat een van de belangrijkste jazz-rockgroepen uit de geschiedenis was. Dit was dan weer Jazz op zondag, het tweede uur. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek. We hebben wat extra lange nummers gehad. Een ode aan John Coltrane en aan Cannibal Adderley en zijn sextet en Yusuf Lateef een beetje. En ik hoop dat u genoten heeft. En dan spelen we nu het laatste stuk en dat is Milestones, gespeeld door Barry Adamson. Dan moet ik eerlijk zeggen, die ken ik niet. En hij noemt het nummer Miles, maar het wordt heel luchtig en goed gespeeld, vind ik.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnsweg FM. RTV Rijnstreek.
1: Vanuit het hart van Wageningen. Lokaal nieuws, sport en informatie.
3: Hey, leuk dat je luistert naar het weekjournaal van RTV Rijnstreek, de lokale omroep in Wageningen. Het heeft 2 jaar geduurd om weer het weekjournaal op te starten, maar de komende tijd kun je weer op elke zondag tussen 1 en 2 uur luisteren naar een berichtgeving van de afgelopen week en het nieuws van de komende week. En in deze aflevering doe ik dat samen met Chris de Boer. Hoi Chris.
4: Goedemiddag.
3: Hoi. Kun je even kort voorstellen?
4: Zeker Tom. Mijn naam is Chris de Boer en ik ben sinds kort begonnen op de nieuwsredactie van RTV Rijnstreek. En ik hoop vooral hele mooie items voor jullie te mogen maken.
3: Jazeker. En we hebben een aantal items in deze editie van het Weekjournaal. Zo gaan we aandacht besteden aan de extreme hitte van de afgelopen week. De Stadsgracht, dat wil de gemeente ook doortrekken. Wij hebben daar een item over gemaakt. En er is ook nog steeds spanning tussen de Wageningse jongeren en studenten. En er is ook een petitie aangeboden, want er zijn nieuwe regels voor de volkstuinen op de Wageningse Eng. En we hebben ook ander nieuws uit andere media. Dit zijn onderwerpen in deze editie van het Weekjournaal.
1: Presentatie Tom Post.

0: Dat was Loving Spoonful van Summer in the City. Speciaal gedaan omdat de afgelopen week zo ontzettend heet was in Wageningen. Chris, heb je daar meer informatie over?
1: Ja, zeker Tom, want voor het eerst hadden we in Wageningen code rood. Zo kon het Lexusveer niet varen door de extreme hitte. De WUR en het Rijn-IJssel-college schrapten zelfs alle lessen en tentamensvrijdag. In de gebouwen bij de WUR konden de inwoners van de stad trouwens lekker afkoelen. Ja, en diverse evenementen die werden door het extreme weer afgelast. Zoals de avondvierdaagse en Woodstock begon afgelopen zaterdag later. Kortom, in één slag het openbare leven een beetje plat. Maar hoe kwamen de inwoners de dagen door? Ik ging de straat op om te vragen hoe de Wageningers met deze hitte omgaan.
2: En hoe gaat u om met de warmte?
3: Ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk weer. Ik geniet ervan. Het is zomer. Kijk. Laat maar even zo blijven. Zo nu en dan een buitje en dan weer lekker zon.
4: Of een slusje gewoon drinken.
2: Kijk, lekker bezig. En jij?
5: Eigenlijk hetzelfde. Of in de tuin, of in het zwembad.
6: Zeker. Dit is lekker in de schaduw. Mensen kijken. Heerlijk.
7: Heel veel binnen. Gewoon lekker in de schaduw van mijn eigen huis.
8: Hoe ga ik met de hitte om? Rustig blijven, kalm blijven en veel drinken.
2: Kijk. En jij?
9: Ja, hetzelfde eigenlijk. Gewoon samen met mijn collega een biertje drinken eigenlijk.

0: En dat was Nelly met It's Hot in Here. Vanwege de hitte die afgelopen weken in Wageningen ook weer code rood opgaf. We gaan van de hitte naar de binnenstad van Wageningen. Want de gemeente wil namelijk de stadsgracht gaan herstellen. En dat betekent dat ze het gebouw van Pets Place gaan opkopen en afbreken. En het plantsoen wordt straks ook een autovrije busbaan. En parkeren kan op een tijdelijke nieuwe parkeerplaats bij de gevangentoren. En Keesja van de nieuwsredactie maakte daar een reportage over.
1: Ik ben Ahmed Esmael. Ik ben geboren in Wageningen. Ik heb er ook 26 jaar gewoond. Gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Tegelijkertijd ben ik ook ondernemer met mijn ouders. Met heel veel plezier runnen wij hier dit restaurant, de Serre. En we hebben daar ook heel veel geld en moeite gestoken om er een aantrekkelijke plek van te maken die ook functioneert als entree van de Hoogstraat voor velen. En tegelijkertijd staan we ook op een plek waar de gracht ooit heeft gelopen en misschien ook hersteld gaat worden.
2: En wanneer hoorde u voor het eerst van de plannen rondom de Staatsgracht?
1: Eerlijk gezegd loopt dat al heel lang, sinds 2008. En er is nog steeds niet echt iets concreets. Dat is ook een beetje het vervelende als ondernemer. Dat wij het ook voornamelijk horen online of vanuit de kranten. Ik moet zeggen, ik heb wel vorige week maandag een gesprek gehad met Pro hier bij het gemeentehuis. Dat was wel heel constructief en fijn. Maar de keer dat ik met de gemeente heb gesproken, dan kwam het voornamelijk vanuit mij.
2: Naast ondernemer bent u ook landschapontwerper. Als u vanuit die rol naar het plan kijkt, wat houdt het opengraven van de Staatsgracht precies in?
1: Ja, dus het is helemaal niet zo groot. En het geld wat ze dan eigenlijk uit gaan geven om het hier te herstellen, ja, dat is niet wat je denkt wat het gaat worden. Er zijn in Wageningen zoveel betere plekken om echt de gracht te herstellen en daar echt te recreëren, geschiedenis te kunnen voelen en zien. En dan vraag ik me af of dit stukje, of het dan niet uiteindelijk een soort van klein strookje wordt, wat eigenlijk alleen maar decoratief wordt. Oké, we staan hier dus bij een hele interessante plek, want dit is een bastion. Vroeger was dit gewoon open, maar zoals je ziet, ondanks dat je echt tegen de gracht aanstaat, is het gedomineerd door auto's. En in mijn ogen als ontwerper is dit juist bij uitstek een plek die je kan ontwikkelen tot een groene plek waar je kan recreëren, waar je kan chillen, waar je kan zitten picknicken. En zoals je dat ook ziet in de omgevingsvisie die Wageningen zelf heeft gepubliceerd, is er eigenlijk gewoon een hele groene ring langs de gracht. Wat is er nou leuker dan dat je eigenlijk langs de binnenstad kan lopen door het groen? Maar op dit moment is dat gewoon totaal niet aan de orde.
2: Als gracht hier in Wageningen wordt veel vergeleken met de andere staatsgrachten in andere steden, bijvoorbeeld Utrecht. Wat zijn dan de verschillen van die van Utrecht en van Wageningen?
1: Ja, dat is wel interessant, want ik heb dus gewerkt bij het landschapsbureau wat Katerijnensingel heeft hersteld. Dat is eigenlijk gewoon het schoolvoorbeeld van grachtherstel. Maar daar is het structureert de hele stad. En hier hebben we het echt over enkele meters. En dat is gewoon niet te vergelijken. Dus als je voorbeelden aanhaalt van grotere steden, denk aan Utrecht, denk aan Gouda. Daar is het echt veel grotere schaal dan waar we het hier over hebben. Wat ik dus heel graag wil meegeven is, denk hier goed over na. Het is super duur. En maak ook dus een plek waar alle Wageningers wat aan hebben. En als dat uiteindelijk betekent dat precies dit stukje hersteld moet worden en dat dus wij ook daarvoor moeten verdwijnen, dat is geen probleem. Maar het gaat mij vooral om dat iedereen er wat aan heeft en dat we de middelen goed inzetten. En ik denk ook dat ik daar heel erg goed bij kan bijdragen, mochten de plannen concreet gemaakt moeten worden.

Kundigen aan het woord over onderwerpen als de herintroductie van graangewassen, biodiversiteit op de akker en financiering van de landbouwtransitie. Na afloop is er een gesprek met filmmaker Barend Haseleger en Van Silvoud.

0: Ja, je hoort het. We draaien alle soorten muziek van de 70e jaren, 60e jaren. En dat was Coldplay met Paradise. En je weet het misschien niet, maar RTV Rijnstreek heeft een nieuwste redactie van maar liefst 6 mensen. Die wekelijks nieuws opzoeken en ook zelf nieuws maken. Zo stond er bijvoorbeeld op Facebook en Insta een artikel aan dat ook van Matthijs van onze redactie. Want er zijn nogal steeds spanningen tussen en incidenten tussen Wageningse jongeren en studenten. We hebben bij de redactie van RTV Rijnstreek daar een eerste onderwerp over gemaakt. Dat staat op YouTube en Insta en op Facebook. Maar liefst 35.000 keer is dat bekeken. Het ging over dat studenten in elkaar zijn geslagen door Wageningse jongeren. En ja, ook de ondernemers hadden een reactie. En bijvoorbeeld ook de burgemeester. Matthijs, die maakte daar een follow-up van.
1: Merk jij van de spanningen tussen Wageningse jongeren en studenten als horecaondernemer?
2: Ja, dat er opstootjes zijn, hier op de markt vooral, buiten op het plein. Ja, het is gewoon over en weer. Er worden dingen geroepen en dan komt het bij elkaar en dan loopt het wel eens uit de hand.
1: En wat gebeurt er als het uit de hand loopt?
2: Ja, dan heb je een vechtpartij. En dan heb je iemand met een kapotte neus of iemand met een blauwe oog.
3: Het is natuurlijk altijd heel erg schokkend, hè? Als je ziet dat iemand bijvoorbeeld wordt mishandeld. Ik heb de beelden bij RTV Rijnstreek ook gezien. Mijn beeld op basis van de cijfers van de politie overigens is dat het echt om geringe aantallen gaat. Waarbij ik dan weer denk als burgemeester, ja, wordt alles wel gemeld wat er is.
1: Wat is wat jou betreft de oplossing?
2: Meer toezicht op de markt. Camera's in de stad, dat is ook een heel belangrijk punt. Dan zou je ook al 2 keer nadenken als je dan weet dat je de volgende dag van je bed gelicht wordt.
3: Ik moet ook zeggen dat we in Wageningen best wel veel camera's ook hebben hangen. Ook van de horeca zelf. En op basis van beelden die er zijn, kan de politie ook altijd navraag doen, die beelden opvragen. En zijn er ook meerdere keren mensen gepakt achteraf. Dus het is niet zo dat er in Wageningen geen cameratoezicht is. Maar er is geen cameratoezicht vanuit de gemeente, behalve 4, 5 mei dan.
1: Kun je vertellen over hoe de gemeente omgaat met alcohol op straat?
2: Wij zijn in Wageningen een van de weinige gemeenten in heel Nederland waar je openbaar alcohol mag drinken. Je mag hier gewoon een krat bier op straat neerzetten en je mag hem gewoon opdrinken zonder dat daarop gehandhaafd wordt.
1: Wat merk je daarvan in de praktijk van studenten onder andere?
2: Overmatig alcoholgebruik. En dan in groepsverband. En als het dan over en weer gaat, dan loopt het natuurlijk ook sneller uit de hand.
3: Ik denk dat dat ook de keuze is van hoe we hier als Wageningen willen samenleven. Dat we het ook prima vinden om even een biertje of een wijntje te drinken als je op de stoep zit. Ja, het is natuurlijk niet bedoeld voor mensen die excessief alcohol gebruiken en geweld gaan gebruiken. Hè. Die pakken we altijd aan. Dus het is geen vrijbrief voor wetteloos gedrag.
1: Hoe snel kon jij overlast melden in het verleden?
2: In het verleden kon dat vrij snel. Toen hadden wij de horecalijn. Dan werd je gelijk doorgeschakeld naar de auto zeg maar, die in Wageningen actief was. Alleen dat is een aantal maanden geleden helaas eruit gehaald. Waardoor wij nu echt 112 moeten bellen. Ja, en dan is het vaak dat een kwartier later de politie aankomt. En dan is het ook vaak te laat.
3: De basis politiezorg, hè, dus dat zijn inderdaad ook de auto's die 's avonds rijden. Die zijn er gelukkig in Wageningen. We hebben ook afspraken over gemaakt met de politie dat er 2 rijden voor Wageningen en Renkum in de nacht. Daarmee zijn we als Wageningen, gelet op de rest van het land, nog best wel goed bemenst.
1: Hoe kijk je naar de inzet van politie en gemeente op dit onderwerp?
2: Ik denk dat de politie er niet heel veel aan kan doen, omdat ze gewoon onderbezet zijn.
4: Politie Wageningen laat ons weten. Op basis van onze meldingen herkennen we de toegenomen spanningen tussen studenten en Wageningse jongeren niet. Maar niet alle incidenten worden bij ons gemeld en niet overal wordt aangifte van gedaan.
2: Ja, ik ben zeker wel in contact geweest met de gemeente. Alleen het is heel lastig om daar doorheen te komen. Omdat je elke keer, ten eerste word je elke keer naar iemand anders gestuurd. Reacties zijn heel traag, het duurt allemaal heel lang.
1: Wat mis je in hun aanpak?
2: Ja, dat er gewoon concreet beslissingen genomen worden. Ik denk dat het belangrijk is dat je gaat kijken wat er gebeurt in de nacht. Dan zouden ze het eigenlijk aan ons moeten vragen wat wij ervan vinden en wat er uiteindelijk zou moeten gebeuren. En wat meer naar ons zou moeten luisteren.
1: Dat gebeurt niet?
2: Nee, dat gebeurt niet.
3: Nou, wij hebben heel veel overleg met Koninklijke Horeca Nederland, waar ook bijna alle horecaondernemers bij zijn aangesloten. Dat overleg is ook heel goed. Dat gaat over veilig uitgaan. Dus ik denk dat het ook goed is dat als ondernemers dit soort signalen hebben, dat ze dat ook bij Koninklijke Horeca melden. En dan kunnen wij daar ook met hen het gesprek over voeren.

0: U hoorde zojuist I Don't Wanna Fight van Tina Turner en we gaan het hebben over volkstuinen. Want onlangs bood de werkgroep Volkstuinen Wageningse Eng een petitie aan burgemeester Floor Vermeulen. Aanleiding zijn namelijk nieuwe regels die gelden voor de volkstuinen. Aan het woord Theo Jacobs van de werkgroep en burgemeester Vermeulen.
1: 1600 plus ondertekenaars van de petitie. Graag je eerste reactie.
2: Ja, fantastisch. Ik begrijp het ook niet helemaal goed. Er zijn 500 volkstuiners op de Wageningse Eng. En we hebben vooral flyers opgehangen bij de entree van de volkstuin. En denk ik, dan krijgen we 500 reacties plus wat familie. Maar in het begin en sindsdien, het loopt maar gewoon door. Het loopt hoor. We zaten op 999, toen op 1000, 1500 en meer dan 1600. En het blijft gewoon doorgaan.
1: Heb je een beeld van uit welke hoek deze reacties vooral komen? Zijn dat vooral tuinders of zijn dat ook gewoon sympathisanten, andere burgers dus?
2: Ja, de Wageningse Eng biedt volkstuiners, die 500 volkstuiners in de volkstuin aan. Maar hier loopt ook een klompenpad. En de Wageningse Eng is eigenlijk de tuin van Wageningen. Dus heel veel mensen lopen hier lekker rond op zondagmiddag. Gaan lekker thee zitten drinken. Lopen het bos in. Dit is de tuin, het park van Wageningen. Mm-hmm. En dus die mensen tekenen ook.
1: Nou, het gaat er onder andere om dat de hooggroei een beetje wordt aangepakt en dat dat dus naar 1 meter wordt teruggebracht. Wat is volgens jou daar de gedachte achter?
2: Als ik heel eerlijk moet zijn, snap ik dat niet goed. Ik ben zelf ook al veel meer jaren volkstuinen. Een volkstuin waar alles maximaal 1 meter is een hele rare volkstuin. Dat was iets uit 1950. Hè, toen hadden we moestuinen en dan mocht je alleen maar groenten verbouwen en aardappels. Nou, ik heb al 50 jaar bessen. Die hoger worden. Bramen, Japanse wijnbessen, noem maar op. Allemaal dingen die hoger zijn dan een meter. En die zou je af moeten zagen naar bijna kniehoogte. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel erg raar. Dus degene die dit op papier gezet heeft, moet nog eens een keer langskomen bij de werkgroep. En vragen wat volkstuiners doen vandaag de dag.
1: Bij het vaststellen van de nieuwe regels. Is er überhaupt met jullie geschakeld hierover? Of is dit echt gewoon buiten jullie omgegaan?
2: Nee, het is uitgebreid gesproken. We praten hier over de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Wageningen voor heel Wageningen, binnenstad en buitengebied. En de uitwerking ervan in het omgevingsplan, dat is een uitgebreid traject geweest van inspraak. Mm-hmm. Met de volkstuiners, met de dierhouders van de Eng, met de gebruikers van de Eng, met de omwonenden van de Eng, met de recreanten van de Eng. Heel uitgebreid mee gesproken. Alleen de neerslag ervan in de tweede revisie van het omgevingsplan vinden wij heel vreemd.
1: Je noemt nu dat bepaalde punten niet zijn overgenomen. Welke punten hebben we het dan onder andere over?
2: Nou, het knelpunt is dus vooral die 1 meter. Mm-hmm. In de eerdere visie van de omgeving, in de eerdere plannen van de omgevingsvisie Eng 2020 stond in dat we solitaire houten bomen, houten gewassen tot 2 meter mochten hebben. Nou, dan kan je wat als volkstuiner. Dus hoe die 1 meter weer boven water gekomen is of teruggekomen, geen idee hoe dat tot stand gekomen is. Maar het is heel erg knellend. Het is echt een pijnpunt.
1: Is de wethouder of de burgemeester überhaupt ooit in een volkstuin geweest?
2: Ik denk het wel. Weet ik niet precies. Ik ben pas 2 maanden voorzitter van de vereniging. Ik ken de historie nog niet. Ik weet dat in het verleden heel veel fractieleden van de toen bestaande fracties uitgenodigd zijn. Dat gaan wij nog doen, vooruitlopend op de behandeling in de raad. Dan nodigen we de hele raad weer uit. BMW natuurlijk ook, de nieuwe wethouders ook. Kom kijken, dit is een prachtig gebied. En als het aan ons ligt, blijft het ook zo. En het wordt nog veel en veel mooier als we de kans krijgen. We gaan natuurlijk heel goed kijken wat de gemeente en de gemeenteraad met de plannen gaat doen. Als ze onze hulp nodig hebben, kan dat. De rapporten liggen klaar. We gaan ze nog informeren over hoe mooi het is om volks te tuinieren in Wageningen. En dan hoop ik dat de raadsleden, op wat voor manier dan ook, de plannen voor een deel aanpassen en overnemen. En de BMW vragen om de kloof tussen de praktijk en de werkelijkheid, of tussen de werkelijkheid en de wetgeving te dichten. Zodat we ook in de toekomst weer met veel plezier hier op de Wageningse Eng kunnen volkstuinieren. We willen gewoon lekker kunnen tuinieren.
1: Met zo min mogelijk regels.
2: Nee, regels moeten er zijn. Hè. Even als voorbeeld, iedereen kent misschien wel dat rust en vreugde programma op de televisie. Dat zijn volkstuinen in het westen, daar staan zelfs gebouwen in. Daar mogen mensen in slapen. Dat mag niet in Wageningen. Vinden we prima. Er zijn heel veel regels, die zijn er al en die vinden we prima. Want we willen een mooie, kleurrijke en biodiverse open tuinieren in Wageningen. Alleen doorzakken van 2 naar 1 meter, dat gaat echt te ver.
1: Burgemeester Vermeulen van Wageningen, u heeft zojuist de petitie in ontvangst genomen. 1671 sympathisanten. Graag uw eerste reactie.
3: Nou, ik neem natuurlijk als burgemeester wel vaker petities in ontvangst. Dat doe ik eigenlijk altijd. En ik zal ook aan de gemeenteraad laten weten dat ik deze petitie in ontvangst heb genomen. En dat raadsleden allemaal zijn uitgenodigd om ook een bezoek te brengen aan de volkstuinen. Dus dat is denk ik heel mooi. Mooi om hier te zijn.
1: Wat is uw beeld van deze avond?
3: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat er zoveel mensen met passie over hun project, hè, over hun tuin spreken. Ik denk dat dat ook wel laat zien hoe wij in Wageningen zijn. Het zijn altijd hele gepassioneerde mensen, dus ik denk dat dat heel mooi is om hier ook te zien vandaag, ondanks de regen. Maar ja, goed, mensen die een tuin hebben, die vinden regen natuurlijk mooi.
1: Dan eventjes toch een klein beetje de inhoud in. Onder andere de 1 meter regel. Hoe willen jullie dit eigenlijk gaan handhaven?
3: Ja, kijk, daar gaat de wethouder over. Dus ik ben nu als voorzitter van de raad, heb ik de petitie in ontvangst genomen. En de inhoudelijke beantwoording, ja, die is ook al eerder door de gemeente gedaan. Dus die moet u niet aan mij vragen. Ja.
1: Kunt u misschien wel alvast een klein beeld geven van ja, de vervolgstappen na deze in ontvangstname en de gemeenteraadsvergadering?
3: Nou, ik zal in de gemeenteraad melden dat ik deze petitie in ontvangst heb genomen. Dat doe ik eigenlijk altijd. En dan is het vervolgens aan de gemeenteraad of het college om er iets mee te doen. En ik hoop in ieder geval dat mensen ook op bezoek komen natuurlijk.
4: Vanuit het hart van Wageningen, RTV Rijnstreek.

weg. Nee, we gaan zeker nog niet weg. Want je luistert naar het Weekjournaal. Elke zondag te beluisteren tussen 1 en 2 uur naar de jazz. En reis je regelmatig tussen Wageningen en Rhenen, dan houd er rekening mee dat er onderhoudswerkzaamheden zijn op de N225. En die loopt dwars van de Wageningse berg naar de Grebbeberg toe. En vanaf de Laweekse Allee tot aan de Grebbeberg zijn er dus werkzaamheden. Die beginnen morgen en duren tot vrijdag 10 juli.

U hoorde zojuist Ed Sheeran met Shivers. En dan volgt er nu nog wat sportief nieuws uit de stad. Want korfbalvereniging Wageningen heeft vergevorderde plannen om een tweede hal aan de Marijkenweg te laten bouwen. De club groeide al langere tijd uit het jasje en kan niet alle teams tijdens de zaalseizoenen in de sporthal spelen. Penningmeester Carlo van Tricht zegt dat ze dit al 7 jaar wisten en de vereniging hoopt dat de gemeenteraad het plan voor de zomer van 2027 behandelt.

0: Een rustig einde van het weekjournaal. De eerste aflevering weer. Want we zijn 2 jaar geleden ongeveer gestopt. En ik heb nu weer de mogelijkheid. Want we hebben natuurlijk een nieuwsredactie. Die heel veel artikelen plaatst op Facebook en Instagram. En op de websites en op DexTV. Bestaat uit maar liefst 6 mensen. En we maken ook eigen nieuws. Zo kunt u voor aankomende weken een reportage verwachten. Waarschijnlijk van Woodstock bijvoorbeeld. Ja, en we gaan ook weer op pad. Gewoon de stad in en laten ook met interviews opnemen. Voor het onder andere ook het weekjournaal. Want volgende week zijn we er weer. Op de zondag tussen 1 en 2 uur. Chris, hoe is het jou bevallen?
1: Hartstikke goed en ik kijk uit naar de volgende aflevering.
0: Heb jij nieuws en informatie die geschikt kan zijn van onze nieuwsredactie? Meld het dan gewoon. Stuur een berichtje naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. Dus nieuws@rtvrijnstreek.nl. Nemen wij het op in onze redactie en word je misschien uitgenodigd om een interview te doen bijvoorbeeld. Of we bellen je op voor het weekjournaal om wat toelichting te geven over jouw persbericht. Dus stuur het persbericht naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. Ik wens je nog een hele prettige dag en tot volgende week zondag. Hè?

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Simpho City.
1: Goedenavond luisteraars, welkom bij Simpho City. Zoals jullie weten gaan we 2 uur mooie symfonische muziek voor jullie draaien. Prog metal, semi-prog en alle aanverwanten. We begonnen met Chris Squire. En Chris Squire is, ik zou bijna zeggen, de man van Yes. Want tot het jaar van zijn overlijden in 2015 heeft hij werkelijk op ieder album van Yes meegedaan. Was hij van de partij. Dat zijn er nogal wat hoor. Solo heeft hij ook het een en ander gedaan. Zo bracht hij in 1975 het album Fish Out of Water uit. Een prima ontvangen album. En daar draaiden we net de single van, Lucky Seven. Mijn naam is trouwens Martienke Zandijk en ik praat wat over de muziek. Jonathan Mezag doet de techniek en samen gaan we er gewoon weer een mooi uur van maken. Met opvallend veel nieuwe muziek trouwens, dus bereid je voor. In het eerste uur hebben we 2 nieuwe albums en in het tweede uur 2 nieuwe albums. Dat hebben wij niet altijd. We beginnen meteen met iets nieuws. Green Carnation. Green Carnation is een Noorse neoprogband. De band zit aan de stevige kant en om de zoveel tijd duikt er een album van deze band op. Die albums zijn altijd vrij stevig, maar altijd van prima kwaliteit. Op een gegeven moment werd een beetje stil rondom deze Nooren. Lease of Yesteryear was in 2020 het laatste wat we hoorden. Tot de heren overduidelijk weer inspiratie kregen. Want in vorig jaar verscheen A Dark Poem Part 1, The Shores of Melancholia. Part 2, Sanguis, verscheen onlangs. En alsof er niet op kan, er zit een derde album aan te komen. A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Dat verschijnt deze zomer. We mogen al een voorproefje gaan geven. De titel hou ik nog even geheim. Ga gewoon even lekker luisteren.
0: Nieuw in Simpho City.

Green Carnation, Unconditional Artificial Chemistry heet de single. Een hele mond vol en die komt van het nieuw te verwachten album, The Messiah Complex. Dark Poem, de trilogie, is daarmee compleet. Dus voor de liefhebbers denk ik dat het een heel leuk drieluik zou kunnen zijn. En de liefhebbers die regelmatig naar Sinfor City luisteren, weten dat het nou eens een beetje tijd begint te worden voor de verborgen progparel. Maar het is zomer. De graver naar de verborgen progparel heeft vakantie. Dus we hebben in de zomermaanden geen verborgen progparels. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen progparels zijn. Beggars Opera was een band uit Glasgow. Het is niet een heel bekende band, maar stiekem is het toch een band met een heel eigen geluid die best veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de progressieve rock. Ze trokken echt hun eigen plan. Een klein beetje dus een verborgen progparel, zeg maar. En omdat Arthur er vanavond niet is om de progparel aan te kondigen, hebben we van het Pathfinder een passend nummer gekozen. MacArthur Park.

MacArthur Park van, ik moet even heel denken, Beggar's Opera, ja, die was het. Wat nou de reden is dat ik aan het twijfelen was. Ik heb me net even verdiept in het liedje MacArthur Park. En natuurlijk gaat het niet over Arthur, dat is gewoon grote onzin. Het gaat over een park in Los Angeles, wat helemaal niet zo'n fijn park was. Er zit een meer in dat park en op een gegeven moment is dat leeggepompt en er zijn honderden schietwapens uit naar boven gekomen. Het park werd geteisterd door geweld en prostitutie, dus daar wil je helemaal niet aan gelinkt worden. Maar daar gaat het niet om. Dit liedje is gecomponeerd door Jimmy Webb. En ik mag hopen dat deze songwriter de rechten op dat nummer heeft behouden. Want voor zover ik kan zien is dit nummer meer dan 210 keer gecoverd. Onder andere door Donna Summer en door Beggar's Opera. Nou, kortom, het zal niet de enige versie zijn die je ooit zal horen in je leven. En van de Beggar's Opera van oud werk gaan we lekker terug naar nieuw werk. Want de Paradox Twin heeft een nieuw album uit. De Engelse band heeft een interesse in techniek en in AI. Zoals wel meer progressieve rockbands op dit moment. En onlangs hebben ze het album A Romance of Many Dimensions uitgebracht. En die dimensions, nou ja, dat zijn vooral digitale dimensies. Gok ik zo. Het is een conceptalbum. We gaan de twee nummers voor draaien. Null the System en Pixel Shader.

The Paradox Twin, met twee nummers van het nieuwe album Null the System en Pixel Shader. Gelaagde muziek met heel veel dimensies. Dit komt van het nieuwe conceptalbum en dat is ook een album met heel veel dimensies, verwacht ik. A Romance of Many Dimensions, een conceptalbum met een doorlopend verhaal. Ik heb zo'n vermoeden dat we nogal eens wat vaker van dit album gaan horen. Of wat meer van de band gaan draaien. Dat Paradox Twin is een band die elke keer weer terugkomt in Sinfo City en terecht. En hetzelfde geldt voor Porcupine Tree. Porcupine Tree is al timmert al decennia lang aan de weg. En het is nooit te laat om muziek te herontdekken. In 2000 bracht de band het album Lightbulb Sun uit. Daar gaan we een nummer van draaien. En het zou zomaar eens een keer kunnen dat dit nummer binnenkort ook weer live ten gehore wordt gebracht. Er is namelijk een soort spin-off van Porcupine Tree. Die heet Voyage 35. Die bestaat uit één ex-lid van Porcupine Tree en een podiumartiest die heel veel met ze gewerkt heeft. En Voyage 35 is een band die het oude werk van Porcupine Tree weer live op de bühne brengt. De periode 1992 tot 2000. Dus wie weet, hoor je She Moves On weer een keertje live op het podium. Nu nog niet, nu hem gewoon lekker op de radio.

She's Moved On van Porcupine Tree van het album Light Bulb Sun uit 2000. En wat ik net ook al zei, de spin-off van Porcupine Tree, Voyage 35, gaat het oude werk weer live ten gehore brengen. Niet zoals Porcupine Tree dat zal doen waarschijnlijk. Dat zou ook niet zo netjes zijn, maar met eigen interpretaties. Kortom, houd het in de gaten, het is interessant. Wat ik dan ook alweer interessant vind, is wat Steven Wilson daarover te zeggen heeft. En Steven Wilson zit een klein beetje in het staartje van het eerste uur van Symphony City. Want we gaan er straks uit met Marillion. Het gaat daarbij om een album dat deels door Steven Wilson gemixt is. Al is hij er zelf niet als muzikant op te horen trouwens. We hebben het over het wat ingewikkelde album Marillion.com. Een album dat vlak voor de eeuwwisseling werd uitgebracht en wat door veel liefhebbers van de band als een wat moeilijk album is ervaren. Het was Marillion niet meer. Nou, dat vind ik persoonlijk altijd een hele raadselachtige opmerking, want wie was het anders dan Marillion? Maar goed, sommigen vonden het fantastisch, anderen moesten eraan wennen en anderen zijn er helemaal nooit aan gewend. Kortom, het is allemaal een kwestie van smaak. Feit is wel dat op Marillion.com bijna de langste epic staat die Marillion ooit gemaakt heeft. Het titelnummer van This Strange Engine, dat gaat er nog overheen. Maar Interior Lulu is best een behoorlijk stuk. Meer dan 15 minuten. Het leuke is, mocht je Marillion.com een goed album vinden, het is helemaal geremasterd uitgebracht als uitgebreide versie. Een dubbelaar nog wel. Kortom, mocht je geen nieuw op vakantie gaan en je geld kwijt willen, misschien is dat een hele mooie aankoop. Wij gaan eruit. Ik hoop dat je het eerste uur leuk vond en dat je nog even blijft luisteren, want ook in het tweede uur hebben we genoeg moois te draaien. Tot straks in het tweede uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Red Sand, The Sound of Silence, part 1.

0: Symfo City.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Symfo City. Het afgelopen uur, het eerste uur dus, sloten we af met een nummer van Marillion, Interior Lulu. En we gaan een beetje door op de Marillion-achtige tour, want Red Sand is een Canadese band en met de wortels heel, heel diep in de neoprog. Het is al te horen, de gitarist is dol op Marillion, maar ook op Andy Latimer en ook op David Gilmour. Toen hij gitaar begon te spelen, noemde hij hen tot zijn grootste inspiratiebronnen. En wat krijg je dan? Nou ja, prachtige neoprog, uiteindelijk. De Amerikaanse muzikant Fido Xavier heeft weer een album uitgebracht. En ja, weer. Ik kan beter zeggen na een hele lange stilte. Fido kreeg bekendheid met zijn Doomsday Afternoon trilogie. In 2006 bracht hij het album The Great Leap uit. 7 Doomsday Afternoon. En uiteindelijk in 2018 het album Infernal. Een melodieuze, maar donkere drieluik over de ondergang van een behoorlijk naargeestige wereld. Nu is daar dus Automoto Animus. Het is geen vervolg op deze trilogie. En het klopt ook niet dat het thematisch of qua muzikale inspiratiebronnen aan verwant is. Met Automoto Animus slaat de muzikant een totaal andere richting in, al is hij zeker herkenbaar als Fido. Op het nieuwe album vind je geen enorm lange melodieën, geen uitgebreide orkestrale bewerkingen. Wat vind je wel? Hele mooie nummers, met een kop en een staart, met een boodschap ook wel te verstaan. Nou, deze keer niet over een zelfverzonnen naargeestige wereld, maar over de wereld waarin we leven. Fido anno 2026. Het album is op 6 juli uitgekomen. We gaan er 2 nummers van draaien. En die nummers zijn trouwens allebei ook als single al verschenen. We draaien de nummers Do What You Will en Hey Humanity.

Fido. Doe wat je wil en Hey Humanity hoorde je van het nieuwe album Auto Moto Animus. Het klinkt ontzettend vrolijk en zonnig. En die boodschap is niet zo zonnig, maar het wordt in ieder geval heel muzikaal en heel lichtvoetig verpakt. Ik zou zeggen, ga er eens naar luisteren. Ook als je de vorige albums hebt beluisterd, want het is en blijft zeker de moeite waard, de muziek van Fido. En over de moeite waard zijn, we gaan een stukje terug in de tijd. Niet zo ver als je zou denken. We gaan naar 2003. Toen bracht de Italiaanse band Arcana Mess hun gelijknamige titelalbum uit. En Arcana Mess is natuurlijk een beetje een rare naam, maar het is een anagram. Als je door elkaar husselt, komt er iets van Simanker uit en dat is een mythische zonnegod. Het is maar dat je het weet. Maar goed, we gaan het natuurlijk niet alleen over de naam hebben, maar ook over de muziek. Mocht je van Van der Graaf Generator houden, de Canterbury scene goed vinden en vooral dol zijn op enorme gelaagde vintage toetsen, dan zit je bij Arcana Mess ontzettend goed. En vooral bij dit debuutalbum. Stel je vooral de donkere kant van Van der Graaf Generator voor en je komt een eind. De kracht van Arcana Mess is, en dat klinkt een beetje raar, onder andere de zang van Michele Epifani. Hij weet van zichzelf dat hij geen goede zanger is. Daarom heeft de zang allerlei effectjes en wordt hij vooral niet heel erg zuiver naar voren gemixt. Maar het is net alsof de dood zelf staat te zingen. Het is zo ontzettend intrigerend. We gaan het nummer van het album draaien. Dat nummer heet Grain of Sand Lost in the Sea. Ik zou zeggen, geniet ervan. En mocht je dat vinden, ga vooral dan naar dit album luisteren. Veel plezier!

Arachnames, Grain of Sand Lost in the Sea. Van het debuutalbum Arachnames uit 2003. Goeie muziek kent gelukkig geen tijd. Die kan je altijd herontdekken. En goede muziek kan ook heel nieuw zijn. En heel decentraal. Want de space rock band Vespuro is gevestigd in een ontzettende uithoek. Het is, ze zitten aan de Wolga-delta van Rusland. Astrakhan heet de plaats waar deze band vandaan komt. En Vespuro is daarmee een band die zichzelf altijd mooi heeft zien moeten te redden. Want ja, er is niet echt een infrastructuur om andere bands te ontmoeten. Het mooie ervan is dat Vespuro een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld. Liefhebbers van Oswick Tentacles zullen de muziek van Vespuro vast wel weten te waarderen. Maar Vespuro maakt space rock met allerlei elementen die in Europa niet zo heel gebruikelijk zijn. Etnische instrumenten, klassieke instrumenten, vreemde ritmes en geluiden uit de synthesizer. Kortom, een bijzondere band, die Russische Vespuro. De band heeft onlangs een nieuw album uitgebracht en het heet Tai 6.7. Dat betekent overigens niets. In de space rock is het niet ongewoon om allerlei zelfbedachte woorden te gebruiken. En zo ook hier. Het moet iets futuristisch en iets technologisch hebben. Het leuke van het nieuwe album van Vespuro is dat er een gitaarquintet bij aan te pas komt. En er is ook nog een muzikant aanwezig met een accordeon. En dat geeft een heel bijzonder effect. We gaan twee nummers van het nieuwe album draaien. Tsendo en Akchani. Vespuro.

Er komt niet alleen dubieus bont en kaviaar uit Astrakhan. Er komt ook muziek uit Astrakhan en dat is onder andere de band Vespero, die daar al zo'n jaar en dag space rock-achtige experimentele albums uitbrengt. We gaan een stukje dichter naar huis. Klein stukje maar. We gaan naar Opeth, naar Zweden. Van Opeth hebben we best wel veel gedraaid in de afgelopen jaren van Sinful City. Maar nog nooit iets van het album Pale Communion. Dat wordt dus hoogtijds. Moon Above, Sun Below. Opeth.

Moon Above, Sun Below van Opeth. Van het enigszins onderbelichte album, tenminste in Sinful City dan, Pale Communion aan 2014. We zijn er bijna. Het tweede uur zit er bijna op. We hebben nog één nummer in de aanbieding. En dat is een nummer van Redemption. Redemption is een Amerikaanse prog metal band waar onder andere leden van Fate Warning in zitten. Qua geluid kan je de band ergens plaatsen tussen Symphony X en Dream Theater. En in 2007 bracht de band het alleraardigste album The Origins of Ruin uit. We gaan het een vrij lang nummer draaien. Fall on You. Tot de volgende keer bij Symphony City.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

liefde twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. En tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.